in een eigen tijd. In een eigen wereld. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil, dat gibt's niet schreien. Ik wil op een moment kapieren.